0: Nachtwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Het IAEA heeft bekendgemaakt dat er in Syrië meerdere tonnen natuurlijk uranium zijn aangetroffen buiten Damascus als restant van het geheime atoomprogramma van voormalig president Assad. IAEA-directeur Grossi bezocht ook Deir el-Zour, waar grote hoeveelheden grafiet werden gevonden die verband houden met nucleaire activiteiten. Minister Shaibani verklaarde dat het gevonden materiaal ongevaarlijk is getest. De VS heeft sancties opgelegd aan twee medewerkers van het Internationaal Strafhof in Den Haag, voorzitter Akane en aanklager Seyem. Zij verliezen toegang tot het Amerikaanse financiële systeem. De sancties volgen op arrestatiebevelen in 2024 tegen de Israëlische premier Netanyahu en oud-minister van Defensie Gallant wegens vermeende oorlogsmisdaden in Gaza. Duitsland verlengt zijn grenscontroles met 6 maanden tot minimaal half maart 2027. Minister Dobrindt deelde dit mee aan de Europese Commissie. Nederlandse grensgemeenten zijn kritisch. Aan de Nederlandse grenskant vielen zeker 4 doden en raakten meer dan 10 mensen gewond door files voor de grenscontroles. Ben Gevier, een ultra-rechtse Israëlische minister, deed in een podcast de oproep om dagelijks 30 tot 40 Palestijnen in Gaza te doden. Met deze uitgesproken en radicale standpunten toont hij zijn verzet tegen een mogelijke wapenstilstand met Hamas. De uitspraken vallen samen met de verkiezingsperiode in Israël. En dan het weer nog. Vannacht gaat het vanuit het westen af en toe regenen. Bij een zwakke tot aan zee matige of vrij krachtige zuidwestenwind daalt het kwik naar 14 tot 17 graden. Woensdagochtend hebben we opnieuw met een bewolkt en buiig weerbeeld te maken. Een actief exemplaar kan gepaard gaan met onweer en lokaal kan het eventjes stevig doorplensen. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Avondgids door de stille uren.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Het IAEA heeft bekendgemaakt dat er in Syrië meerdere tonnen natuurlijk uranium zijn aangetroffen buiten Damascus als restant van het geheime atoomprogramma van voormalig president Assad. IAEA-directeur Grossi bezocht ook Deir el-Zour, waar grote hoeveelheden grafiet werden gevonden die verband houden met nucleaire activiteiten. Minister Shaibani verklaarde dat het gevonden materiaal ongevaarlijk is getest. De VS heeft sancties opgelegd aan twee medewerkers van het Internationaal Strafhof in Den Haag, voorzitter Akane en aanklager Seyen. Zij verliezen toegang tot het Amerikaanse financiële systeem. De sancties volgen op arrestatiebevelen in 2024 tegen de Israëlische premier Netanyahu en oud-minister van Defensie Gallant wegens vermeende oorlogsmisdaden in Gaza. Duitsland verlengt zijn grenscontroles met 6 maanden tot minimaal half maart 2027. Minister Dobrindt deelde dit mee aan de Europese Commissie. Nederlandse grensgemeenten zijn kritisch. Aan de Nederlandse grenskant vielen zeker 4 doden en raakten meer dan 10 mensen gewond door files voor de grenscontroles. Ben Gevier, een ultra-rechtse Israëlische minister, deed in een podcast de oproep om dagelijks 30 tot 40 Palestijnen in Gaza te doden. Met deze uitgesproken en radicale standpunten toont hij zijn verzet tegen een mogelijke wapenstilstand met Hamas. De uitspraken vallen samen met de verkiezingsperiode in Israël. En dan het weer nog. Vannacht gaat het vanuit het westen af en toe regenen. Bij een zwakke tot aan zee matige of vrij krachtige zuidwestenwind daalt het kwik naar 14 tot 17 graden. Woensdagochtend hebben we opnieuw met een bewolkt en buiig weerbeeld te maken. Een actief exemplaar kan gepaard gaan met onweer en lokaal kan het eventjes stevig doorplensen. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio. Dit is Nachtwacht.

please, Bojangles. Dance again.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Het IAEA heeft bekendgemaakt dat er in Syrië meerdere tonnen natuurlijk uranium zijn aangetroffen buiten Damascus als restant van het geheime atoomprogramma van voormalig president Assad. IAEA-directeur Grossi bezocht ook Deir el-Zour, waar grote hoeveelheden grafiet werden gevonden die verband houden met nucleaire activiteiten. Minister Shaibani verklaarde dat het gevonden materiaal ongevaarlijk is getest. De VS heeft sancties opgelegd aan twee medewerkers van het Internationaal Strafhof in Den Haag, voorzitter Akane en aanklager Seyen. Zij verliezen toegang tot het Amerikaanse financiële systeem. De sancties volgen op arrestatiebevelen in 2024 tegen de Israëlische premier Netanyahu en oud-minister van Defensie Gallant wegens vermeende oorlogsmisdaden in Gaza. Duitsland verlengt zijn grenscontroles met 6 maanden tot minimaal half maart 2027. Minister Dobrindt deelde dit mee aan de Europese Commissie. Nederlandse grensgemeenten zijn kritisch. Aan de Nederlandse grenskant vielen zeker 4 doden en raakten meer dan 10 mensen gewond door files voor de grenscontroles. Ben Gevier, een ultra-rechtse Israëlische minister, deed in een podcast de oproep om dagelijks 30 tot 40 Palestijnen in Gaza te doden. Met deze uitgesproken en radicale standpunten toont hij zijn verzet tegen een mogelijke wapenstilstand met Hamas. De uitspraken vallen samen met de verkiezingsperiode in Israël. En dan het weer nog. Vannacht gaat het vanuit het westen af en toe regenen. Bij een zwakke tot aan zee matige of vrij krachtige zuidwestenwind daalt het kwik naar 14 tot 17 graden. Woensdagochtend hebben we opnieuw met een bewolkt en buiig weerbeeld te maken. Een actief exemplaar kan gepaard gaan met onweer en lokaal kan het eventjes stevig doorplensen. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De Verenigde Staten hebben nieuwe sancties ingesteld tegen meerdere medewerkers van het internationaal strafhof, waaronder voorzitter Tokomo Akane. De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Tom Berendsen, heeft de Amerikaanse maatregelen scherp veroordeeld. Hij benadrukt op X dat internationale hoven en tribunalen hun mandaat ongehinderd moeten kunnen uitvoeren. In het Verenigd Koninkrijk zijn meer dan 200 mensen besmet geraakt door een uitbraak van salmonella. Eén persoon is overleden. De exacte bron van de uitbraak is nog onbekend, maar er lijkt in verband te zijn met eieren die uit het buitenland komen. Inmiddels zijn er 5 restaurants in beeld die mogelijk gebruik maken van deze eieren en waar klanten naderhand ziek zijn geworden. Het Amsterdam Universitair Medisch Centrum moet een hemofiliepatiënt een maximale smartengeldvergoeding betalen nadat het ziekenhuis een positieve hepatitis C-uitslag 26 jaar lang heeft verzwegen. De man is nu 56 en werd in 1997 positief getest, maar hoorde dit pas eind 2023. Kort na de ontdekking werd bij de patiënt leverkanker vastgesteld als gevolg van de jarenlange onbehandelde infectie. De man eiste €275.000, maar de rechtbank komt tot een smartengeldvergoeding van €180.000. En Duitsland verlengt de grenscontroles met 6 maanden. De maatregel volgt op een eerdere aankondiging van de minister van Binnenlandse Zaken, Alexander Dobrindt. Hij sprak de wens tot verlenging al uit na de onrust bij de Spaanse enclave Ceuta, waar tienduizenden migranten vanuit Marokko de grens probeerden over te steken. Het weer nog. De dag begint met veel bewolking en stevige buien. Er is zelfs kans op lokaal onweer. In de middag wordt het droger vanuit het noordwesten en daar breekt als eerste de zon door. En de temperatuur bereikt vanmiddag zo'n 21 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Touwgids door de stille uren.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De Verenigde Staten hebben nieuwe sancties ingesteld tegen meerdere medewerkers van het internationaal strafhof, waaronder voorzitter Tokomo Akane. De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Tom Berendsen, heeft de Amerikaanse maatregelen scherp veroordeeld. Hij benadrukt op X dat internationale hoven en tribunalen hun mandaat ongehinderd moeten kunnen uitvoeren. In het Verenigd Koninkrijk zijn meer dan 200 mensen besmet geraakt door een uitbraak van salmonella. Eén persoon is overleden. De exacte bron van de uitbraak is nog onbekend, maar er lijkt in verband te zijn met eieren die uit het buitenland komen. Inmiddels zijn er 5 restaurants in beeld die mogelijk gebruik maken van deze eieren en waar klanten naderhand ziek zijn geworden. Het Amsterdam Universitair Medisch Centrum moet een hemofiliepatiënt een maximale smartengeldvergoeding betalen nadat het ziekenhuis een positieve hepatitis C-uitslag 26 jaar lang heeft verzwegen. De man is nu 56 en werd in 1997 positief getest, maar hoorde dit pas eind 2023. Kort na de ontdekking werd bij de patiënt leverkanker vastgesteld als gevolg van de jarenlange onbehandelde infectie. De man eiste €275.000, maar de rechtbank komt tot een smartengeldvergoeding van €180.000. En Duitsland verlengt de grenscontroles met 6 maanden. De maatregel volgt op een eerdere aankondiging van de minister van Binnenlandse Zaken, Alexander Dobrindt. Hij sprak de wens tot verlenging al uit na de onrust bij de Spaanse enclave Ceuta, waar tienduizenden migranten vanuit Marokko de grens probeerden over te steken. Het weer nog. De dag begint met veel bewolking en stevige buien. Er is zelfs kans op lokaal onweer. In de middag wordt het droger vanuit het noordwesten en daar breekt als eerste de zon door. En de temperatuur bereikt vanmiddag zo'n 21 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Dit is Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Wij zijn er altijd en overal.
2: Bij je thuis, op de fiets, in de auto.
3: Wij laten je lachen.
2: Vertellen je wat er in de wereld gebeurt.
1: En draaien jouw favoriete muziek.
4: Wij zijn er als je alleen bent.
1: Of juist samen.
5: Je ziet ons niet.
2: Maar je hoort ons wel.
6: Solo Radio. Solo Radio. De mooiste muziek.
7: Het is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
8: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De Verenigde Staten hebben nieuwe sancties ingesteld tegen meerdere medewerkers van het internationaal strafhof, waaronder voorzitter Tokomo Akane. De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Tom Berendsen, heeft de Amerikaanse maatregelen scherp veroordeeld. Hij benadrukt op X dat internationale hoven en tribunalen hun mandaat ongehinderd moeten kunnen uitvoeren. In het Verenigd Koninkrijk zijn meer dan 200 mensen besmet geraakt door een uitbraak van salmonella. Eén persoon is overleden. De exacte bron van de uitbraak is nog onbekend, maar er lijkt in verband te zijn met eieren die uit het buitenland komen. Inmiddels zijn er 5 restaurants in beeld die mogelijk gebruik maken van deze eieren en waar klanten naderhand ziek zijn geworden. Het Amsterdam Universitair Medisch Centrum moet een hemofiliepatiënt een maximale smartengeldvergoeding betalen nadat het ziekenhuis een positieve hepatitis C-uitslag 26 jaar lang heeft verzwegen. De man is nu 56 en werd in 1997 positief getest, maar hoorde dit pas eind 2023. Kort na de ontdekking werd bij de patiënt leverkanker vastgesteld als gevolg van de jarenlange onbehandelde infectie. De man eiste €275.000, maar de rechtbank komt tot een smartengeldvergoeding van €180.000. En Duitsland verlengt de grenscontroles met 6 maanden. De maatregel volgt op een eerdere aankondiging van de minister van Binnenlandse Zaken, Alexander Dobrindt. Hij sprak de wens tot verlenging al uit na de onrust bij de Spaanse enclave Ceuta, waar tienduizenden migranten vanuit Marokko de grens probeerden over te steken. Het weer nog. De dag begint met veel bewolking en stevige buien. Er is zelfs kans op lokaal onweer. In de middag wordt het droger vanuit het noordwesten en daar breekt als eerste de zon door. En de temperatuur bereikt vanmiddag zo'n 21 graden. En tot zover het nieuws.
7: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: dit zijn de headlines uit het nieuws. President Donald Trump stelt nieuwe importheffingen op Canadese goederen met 3 dagen uit. In het Verenigd Koninkrijk zijn meer dan 200 mensen besmet geraakt door een uitbraak van salmonella. Daarbij is 1 persoon overleden. Duitsland gaat de grenscontroles met 6 maanden verlengen en een vrouw uit het Limburgse Blerik werd de stuipen op het lijf gejaagd toen ze een slang in haar slaapkamer zag kruipen. Het weer nog. De dag begint met veel bewolking en stevige buien. Er is zelfs kans op lokaal onweer. In de middag wordt het droger vanuit het noordwesten en daar breekt als eerste de zon door. En de temperatuur bereikt vanmiddag zo'n 21 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. President Donald Trump stelt nieuwe importheffingen op Canadese goederen met 3 dagen uit. Hij wil onderhandelen over een handelsakkoord tegen wat hij noemt oneerlijke handelspraktijken. De Canadese premier Mark Carney bevestigt de pauze. Volgens hem is er vooruitgang geboekt, maar moeten er nog belangrijke knopen worden doorgehakt. Trump had importheffingen van 50% aangekondigd op veel goederen uit zijn buurland Canada, zoals zuivelproducten en auto's. In het Verenigd Koninkrijk zijn meer dan 200 mensen besmet geraakt door een uitbraak van salmonella. Daarbij is 1 persoon overleden. De exacte bron van de uitbraak is nog onbekend, maar er lijkt een verband te zijn met eieren die uit het buitenland zijn geïmporteerd. Inmiddels zijn er 5 restaurants in beeld die mogelijk gebruik maken van deze eieren en waar klanten naar de hand ziek zijn geworden. Duitsland verlengt de grenscontroles met 6 maanden. Deze maatregel volgt op een eerdere aankondiging van de minister van Binnenlandse Zaken Alexander Dobrindt. Hij sprak de wens tot verlenging al uit na de onrust bij de Spaanse enclave Ceuta, waar tienduizenden migranten vanuit Marokko de grens probeerden over te steken. En een vrouw uit het Limburgse Blerik werd de stuipen op het lijf gejaagd toen ze een slang in haar slaapkamer zag kruipen. Het dier verdween snel uit het zicht, waarop ze de hulpdienst heeft ingeschakeld. Hulpverleners doorzochten de kamer en troffen het dier uiteindelijk aan in de kledingkast. Tijdens de zoekactie meldde de buurvrouw zich als eigenaresse. De slang bleek uit haar terrarium te zijn ontsnapt. Het weer nog. De dag begint met veel bewolking en stevige buien. Er is zelfs kans op lokaal onweer. In de middag wordt het droger vanuit het noordwesten en daar breekt als eerste de zon door. En de temperatuur bereikt vanmiddag zo'n 21 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: Vakbonden FNV en CNV dreigen opnieuw met acties op Schiphol als de luchthaven en drie beveiligingsbedrijven voor 12 uur vanmiddag niet met concrete toezeggingen komen. President Donald Trump stelt nieuwe importheffingen op Canadese goederen met 3 dagen uit. In het Verenigd Koninkrijk zijn meer dan 200 mensen besmet geraakt door een uitbraak van salmonella. Daarbij is 1 persoon overleden. En een vrouw uit het Limburgse Blerik werd de stuipen op het lijf gejaagd toen ze een slang in haar slaapkamer zag kruipen. Het weer nog. De dag begint bewolkt met een paar stevige buien, met lokaal ook onweer. Vanmiddag wordt het vanuit het noordwesten droger en breekt de zon door. Het wordt vanmiddag zo'n 21 graden.
0: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Drentse boeren komen vandaag in actie tegen de stikstofplannen van het kabinet met een zogeheten stikstofmars. De actievoerders verzamelen zich op meerdere locaties en trekken langs gemeentehuizen. Daarna rijden de boeren door naar het provinciehuis in Assen. De organisatie verwacht meer dan 1000 deelnemers en meldt dat de boeren niet over A- en N-wegen zullen rijden. Het Amsterdam UMC moet een hemofiliepatiënt een maximale smartengeldvergoeding betalen nadat het ziekenhuis een positieve hepatitis C-uitslag 26 jaar heeft verzwegen. De nu 56-jarige man werd in 1997 positief getest, maar hoorde dit pas eind 2023. Kort na de ontdekking werd bij de patiënt leverkanker vastgesteld als gevolg van de jarenlange onbehandelde infectie. De man eiste €275.000, maar de rechtbank komt tot een smartengeldvergoeding van €180.000. Vakbonden FNV en CNV dreigen opnieuw met acties op Schiphol als de luchthaven en drie beveiligingsbedrijven voor 12 uur vanmiddag niet met concrete toezeggingen komen. De eisen richten zich op de roosters en het verlofbeleid van de beveiligers, waarbij verlofaanvragen momenteel vrijwel altijd worden afgewezen. En drummer Frank Beard is overleden. Hij maakte bijna 60 jaar deel uit van de Amerikaanse band ZZ Top. Opvallend genoeg was Beard ondanks zijn achternaam het enige lid van de band zonder de kenmerkende lange baard. Het ging een langere tijd niet goed met de gezondheid van de muzikant. Eerder deze maand werden er al optredens van ZZ Top gecanceld. Frank Beard is 77 jaar geworden. Het weer nog. De dag begint bewolkt met een paar stevige buien, met lokaal ook onweer. Vanmiddag wordt het vanuit het noordwesten droger en breekt de zon door. Het wordt vanmiddag zo'n 21 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Drentse boeren komen vandaag in actie tegen de stikstofplannen van het kabinet met een zogeheten stikstofmars. Het Amsterdam UMC moet een hemofiliepatiënt een maximale smartengeldvergoeding betalen nadat het ziekenhuis een positieve hepatitis C-uitslag 26 jaar heeft verzwijgen. Vakbonden FNV en CNV dreigen opnieuw met acties op Schiphol als de luchthaven en drie beveiligingsbedrijven voor 12 uur vanmiddag niet met concrete toezeggingen komen. En drummer Frank Beard is overleden. Hij maakte bijna 60 jaar deel uit van de Amerikaanse band ZZ Top. Het weer nog, de dag begint bewolkt met een paar stevige buien, met lokaal ook onweer. Vanmiddag wordt het vanuit het noordwesten droger en breekt de zon door. Het wordt vanmiddag zo'n 21 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Het is 10:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Door de grote natuurbrand in het oosten van België is de afgelopen dagen oude munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Volgens de hulpdiensten is niemand in gevaar geweest. De brand die vlakbij de grens met Duitsland en Nederland woedt is intussen ingedampt, maar nog steeds niet helemaal onder controle. Het gaat om de één na grootste natuurbrand die ooit woedde in België. Drentse boeren komen vandaag in actie tegen de stikstofplannen van het kabinet met een zogeheten stikstofmars. De actievoerders verzamelen zich op meerdere locaties en trekken langs gemeentehuizen. Daarna rijden de boeren door naar het provinciehuis in Assen. De organisatie verwacht meer dan 1000 deelnemers en meldt dat de boeren niet over A- en N-wegen zullen rijden. Het Amsterdam UMC moet een hemofiliepatiënt een maximale smartengeldvergoeding betalen nadat het ziekenhuis een positieve hepatitis C-uitslag 26 jaar heeft verzwijgen. De nu 56-jarige man werd in 1997 positief getest, maar hoorde dit pas eind 2023. Kort na de ontdekking werd bij de patiënt leverkanker vastgesteld als gevolg van de jarenlange onbehandelde infectie. En drummer Frank Beard is overleden. Hij maakte bijna 60 jaar deel uit van de Amerikaanse band ZZ Top. Opvallend genoeg was Beard ondanks zijn achternaam het enige lid van de band zonder de kenmerkende lange baard. Het ging een langere tijd niet goed met de gezondheid van de muzikant. Eerder deze maand werden er al optredens van ZZ Top gecanceld. Frank Beard is 77 jaar geworden. Het weer nog. De dag begint bewolkt met een paar stevige buien, met lokaal ook onweer. Vanmiddag wordt het vanuit het noordwesten droger en breekt de zon door. Het wordt vanmiddag zo'n 21 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. Johan de Graaf in de Gouden Ouwe Show. Hoor je de nostalgische hits van toen op de radio van nu.
2: Hey, ken je deze nog?

0: of regen?
1: Met Johan de Graaf op je radio.
0: Kun je er altijd tegen.
2: Luister recht aan uw toestand.
3: And now, here's the world's greatest DJ.

een heerlijke plaat om mee te beginnen, luisteraars. Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering, een gloednieuwe aflevering van de Gouden Oude Show met de heerlijke muziekjes van toen uit de jaren 60, uit de jaren 70 en ook uit de jaren 80. En dat allemaal hier vanuit de studio, studio nummer 2. The Hard Day's Night, ach, dat heeft iedereen wel herkend. Een hele mooie plaat van de Beatles. Ik heb ze allemaal weer uitgezocht, de singeltjes en de LP's. En ze staan hier netjes op een rijtje gestapeld. Maar ja, als ik het zie, dan heb ik alweer tijd tekort. Zoveel heb ik eruit gezocht. Maar ja, goed, daar kon ik daar dan wel weer een selectie uitmaken. En dan draai ik de leukste plaatjes van toen uit die mooie jaren van de popmuziek. Toen er nog geluid klonk vanaf de Noordzee. We gaan beginnen. We gaan beginnen met het mooie dametje Blondie. Ach, u weet wel van Denis Denis. Hier is ze met die andere grote hit van haar toenertijd met The Tide Is High. Luisteraars, hartelijk welkom. Dit is de Gouden Oude Show.

dat is mooi of niet, soms van de dame Blondie met de Tietis. Eens even kijken. Nou, tijd om te kijken hebben we niet, want de volgende plaat gaat alweer spelen vanaf de draaitafel. De linker draaitafel, de formatie Hurt met From the Underworld. Dat is toch heerlijke muziek hier vanuit de studio 2 met de Gouden Oude Show.

0: De gouden oude hits klinken nergens zo prettig als hier. Johan de Graaf, de gouden oude show.
1: 1964.

heerlijke plaat uit het jaar 1964. Tom Collins riep het al om. De Supremes waren dit. Met in de gelederen. Inderdaad. Diane Ross. Ja. Ja, de Supremes gewoon als drie dames bij elkaar. 1973, de winnares toen de tijd van het Songfestival. Hier is Annemarie David.

dat ze leuk of niet soms van Cindy ontbijt und immer wieder Sonntag. Ik heb iets leuks gevonden. We gaan lekker meezingen in onze eigen verstaanbare taal. Hier is het Lolen Trio.

0: heb mezelf erop betrapt. Ik zing hem luidkeels mee. En iedereen aan de andere kant van het radiotoestel, die zingt hem ook mee. Dat is een hele leuke van het Lonen Trio. Echt een carnavalshit uit de jaren 70, 73 met Mijn Naam. Mijn naam is Haas.
1: Al je jeugdherinneringen. Gewoon vandaag. Gezellig uit je speakers.
2: Gouwe ouwe.
3: Wauw.
1: Bij Johan de Graaf. De Gouwe Ouwe Show.
2: Lekker hoor.

een heerlijke plaat waarbij je niet stil kon blijven zitten. Nou, dat doe ik dus ook niet. Ik zit lekker mee te wiebelen hier op de stoel, hier in de studio, Studio 2 trouwens. De Chocolates van de Kings of Clubs, dat was die andere grote disco hit. Dit kwam daarna de Brasilia Carnaval. Tijd voor een beetje herrie in het programma. Nou, wel mooie herrie, dus het mag, het is mooie herrie. De Formatie Pilot met Magic.

voordat je het weet is het alweer afgelopen. Wat een mooie plaat of niet, soms deze van de formatie Pilot met Magic. We gaan naar de jaren 60, 1969. Hier zijn de Cats.

mooi of niet soms van de formatie Tavares. Dat zijn de mensen van The Heaven Must Be Missing in Angel. Dat weten we allemaal nog wel. En hoe dan het, dit was die andere single van hun, It Only Takes a Minute. Heerlijke muziek zo in het programma De Gouden Oude Show vanuit de studio, Studio 2. Terwijl hier een heerlijk bakje koffie staat. En daar gaan we lekker van genieten. En ondertussen gaan we ook genieten van Sean Cassidy met The Morning Girl.

0: heerlijk plaatje om lekker mee te kunnen zingen of niet. Dus deze van de heer John Cassidy met de Morning Go. Wat gaan we doen dit?
1: 1976.
0: In onze eigen verstaanbare taal, hier is Maggie McNeil met Terug naar de Kust.

toch niks te veel gezegd. Wat een prachtige plaat, of niet, zo'n deze? Eentje van Mackie McNeil hier in de show. En we gingen terug naar de kust. Dan zullen we even gaan hardlopen. Ja, we gaan even hardlopen. De sportschoenen aan en we gaan hardlopen met Kelly Marie met The Run To Me.

daar zijn we moe van geworden of niet, soms met Kelly Marie hier in de show. Het eerste gedeelte van het programma. We gaan even een blik werpen op de klok. Oh, dat kan nog makkelijk. Dat kan nog makkelijk. Paul McCartney met Wings, oftewel de formatie Wings met Aladdin.

toch een mooie plaat of niet? Soms helaas niet zo'n grote hit geworden. Maar ja, maak het uit. Hij blijft toch goed? Hij blijft toch goed? Dat is alweer de ene laatste in het eerste gedeelte van de show. Dit is de laatste. De Shoes met Na Na Na.

dan klinkt de overbekende toen weer het einde van het eerste gedeelte van de Gouden Oude Show. De Shoes waren dit met Na Na Na tot strakjes in het tweede gedeelte van de show.

0: Het is 11 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Iran overweegt bij een verdere escalatie van de oorlog militaire doelen in Zuidoost-Europa aan te vallen. Dat meldt de Financial Times. Als mogelijke doelwitten worden Bulgarije genoemd, dat de luchtmachtbasis Besmer openstelde voor Amerikaanse tankvliegtuigen, en ook Cyprus, waar in maart een Britse basis door een drone werd getroffen. Tot nu toe richtte Iran zijn vergeldingsacties voornamelijk op de Golfregio. Door de grote natuurbrand in het oosten van België is de afgelopen dagen oude munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Volgens de hulpdiensten is niemand in gevaar geweest. De brand die woedt vlakbij de grens met Duitsland en Nederland is intussen ingedampt, maar nog steeds niet helemaal onder controle. Boeren in Drenthe komen vandaag in actie tegen de stikstofplannen van het kabinet met een zogeheten stikstofmars. De actievoerders verzamelen zich op verschillende locaties en trekken langs gemeentehuizen. Daarna rijden de boeren door naar het provinciehuis in Assen. De organisatie verwacht daar meer dan 1000 deelnemers en meldt dat de boeren niet over A- en N-wegen zullen rijden. En de Universiteit van Harvard heeft een miljoenenschikking getroffen in een rechtszaak over de illegale verkoop van menselijke lichaamsdelen. Lichaamsmaterieel dat door studenten werd gebruikt voor medisch onderzoek bleek tussen 2018 en 2021 op de Amerikaanse markt te zijn verkocht. De illegale handel werd gedreven door een voormalig beheerder van het universiteitsmortuarium. Eerder is hij al veroordeeld tot 8 jaar celstraf en zijn medeplichtige vrouw kreeg een gevangenisstraf van 1 jaar. Het weer ten slotte. Vanmiddag breekt vanuit het westen voorzichtig de zon door en de buien nemen af. In het westen wordt het daarna overal droog, tot zo'n 22 graden. Morgen verloopt wisselvallig met een afwisseling van zon en een paar stevige buien. En daarbij is ook kans op onweer. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

hartelijk welkom in het tweede gedeelte van de show. Leuk plaatje om mee te beginnen, of niet? Soms met Snoopy, met There is no time for a tango. De muziek van toen in die gouden oude show met de heerlijke plaatjes. En we draaien het vanaf de singeltjes en de LP's.

is een mooie van Paul Jones. I've been a bad boy. Hier is Miriam Makeba. Kennen we deze nog met de Pata Pata?

Ik vind hem leuk, ik vind hem prachtig. Miriam Makeba met de Pata Pata. Zoals ik al zei, de heerlijke muziek van toen, de gouden oude show, toen er nog geluid klonk vanaf de Noordzee, zoals deze met Don en Tony Orlando.

Is het leuk of niet soms met Frank en Mirella, met verliefd en verloofd en getrouwd? Plaatje die we allemaal lekker konden meezingen in onze eigen verstaanbare taal. Hier zijn de Sweepers.

Das waren deutsche Schallplatten oder nicht. Nimm das nicht, ich schief nach Rodas, da was er gefunden. Costa Cordalis. Ja, ik was eventjes aan het kijken of de mensen het antwoord al wisten wat ik zou gaan zeggen. En inderdaad, alle mensen hebben het goed. En door naar de volgende plaat. Kunnen we ook wel een quizvraag op loslaten. Wie is ook een van de zangeressen?

Nou ja, iedereen weet het antwoord wel. Hè. Dat was natuurlijk Anita Meijer die daarbij zat. Bij de Rainbow Train, de dames van formatie. Een oude Bier Amigos lieveling, hier is Piet Allen.

0: geweldige plaat of niet. Soms toen de tijd een groot hit in de jaren 70. 1978 was dit. Mi Amigo's lieveling toen de tijd op die 319 meter van de middengolf, weten we dat nog? Maar vanaf dat mooie zendschip, de MV en Mi Amigo. I go to Rio, dat is een van Piet Helen.
1: Ladies and gentlemen, more disco radio action.
0: Nou, die knalt er wel lekker in, hè? Jimmy Bohorn met Dance Across the Floor.

hebben. Helpie, helpie, helpie. Er was er eentje van Fles en de Pen hier in het tweede gedeelte alweer van de Gouden Ouwe Show. We gaan op de Duitse tour. Want dat is altijd leuk, hè, deze Duitse muziek. Wieder ein schönes Jahr, Platte. Hier is Freddy Breck.

het laat of niet, soms zo hier in de show. Met Freddy Brekken is die Sonnekeet Out. Ja, die Sonnekeet Out, zo moet je dat goed zeggen. Hebben we goed geleerd van de Duitse leraar of van de Duitse lerares toen de tijd, ja. Moet ik weer denken aan Cotton Bee, hè? Hier is Jackpot.

heerlijk om lekker mee te stampen of niet, soms met de formatie Jackpot. En is everybody happy? Ja, we zijn allemaal blij, hè, want we hebben de gouden oude show aanstaan. En dan worden we vrolijk en daar worden wij blij van. Kennen we deze nog? Ach, natuurlijk, die mooie film uit 1978.

wie is er niet geweest naar die film? Maar iedereen is er naartoe geweest of niet soms. Of heeft hem wel ergens leren in een vergeten kastje thuis. Op een DVD of nog op een videocassette recorder. Ja, op zo'n videocassette. Dat is oud, hè? Wij hebben die hier nog wel één of twee staan in de studio, moet ik zeggen. Van die mooie videorecorders. Of ze doen, dat weet ik niet. Dan moeten we nog eens terug gaan kijken, maar dat zal best wel. Hier is de formatie The Love Unlimited met I'm So Glad. I'm So Glad, dus I'm a Woman.

0: van de Love Unlimited met I'm So Glad. I'm So Glad is I'm a Woman.
1: De gouden oude hits klinken nergens zo prettig als hier.
2: Johan de Graaf, de gouden oude show.

plaat in de Gouden Oude Show. En de aflevering zit er weer op. Dank allemaal voor het luisteren naar het programma. De laatste was Regen van Neus, Wind and Fire 8. Natuurlijk mooie plaat met Fantasy. Ik zou zeggen, tot de volgende keer.

0: 12 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Oekraïense anticorruptiedienst NABU is een onderzoek gestart naar meerdere parlementariërs en medewerkers van president Zelensky. Volgens Oekraïense media zijn er huiszoekingen bij onder andere een pro-Russische politicus en een medewerker van het presidentiële kantoor. NABU spreekt van een criminele organisatie waarbij hoge Oekraïense ambtenaren betrokken zouden zijn. Nederland stuurt vandaag een speciaal brandweerteam naar de Belgische Hoge Venen om hulp te bieden bij het graven van greppels en het nablussen van de natuurbrand. De Belgische autoriteiten melden aan Omroep VRT dat de brand inmiddels is ingedampt. De lichamen van twee Belgische bergbeklimmers die in 1992 verdwenen zijn na 34 jaar gevonden in de Zwitserse Alpen. DNA-onderzoek heeft hun identiteit bevestigd. De mannen verdwenen tijdens een tocht op het Weissmies-massief. Door het smelten van een gletsjer kwamen hun stoffelijke resten eind juli aan de oppervlakte. De Universiteit van Harvard heeft een miljoenenschikking getroffen in een rechtszaak over de illegale verkoop van menselijke lichaamsdelen. Lichaamsmateriaal dat door studenten van de Harvard Medical School werd gebruikt voor medisch onderzoek bleek tussen 2018 en 2021 op de Amerikaanse zwarte markt te zijn verkocht. De illegale handel werd gedreven door een voormalig beheerder van het universiteitsmortuarium. Het weer. Het is bewolkt, maar de meeste buien trekken vanmiddag weg naar het oosten. Er waait een matige zuidwesten of westenwind. Vanavond kan de zon op sommige plaatsen nog even tevoorschijn komen. De middagtemperatuur ligt tussen 18 en 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

En wederom een hele goede middag live vanuit Studio 19 in een niet al te koud Emmeloord. En dankjewel Johan Graaf voor de afgelopen 2 uur. En Johan is terug morgenochtend om 7 uur.

UB40. I can't help falling in love with you. En een hele goede middag, de Middengolf luisteraars. En ook via DAB Plus en online. En daarnaast ook Peter Nijdam, Simon Tate, Theo Elschot, Dennis van S en Hans van Dijk.

Henk Westbroek en het goede doel. Alles geprobeerd. Een nummer langer dan 6 minuten. En dan kwam het 1986. U kunt reageren op dit programma via e-mail studio@radioemmeloord.nl of telefonisch 0527 265471.

het orkest van het elektrische licht, zolang we dat nog hebben. Don't bring me down. En ik wens vanuit deze studio in Emmeloord iedereen een smakelijk eten.

Gerard Daniel, Butterfly, 1971. En ja, we hadden vanmorgen wat storing in de uitzending, want het modem gaf wat problemen. Dat viel telkens uit en daardoor viel de uitzending ook uit. Sorry daarvoor, maar het zijn allerlei etappes die hier doorlopen worden voordat het bij u in de huiskamer komt of in de autoradio of waar dan ook. Dus vanmorgen een beetje problemen met het modem, maar we zijn er weer.

Subterranean Homesick Blues. En dat was natuurlijk ons aller Bob Dylan. En morgen is hier weer een Zuiderzee Rally. En het wordt door de lokale omroep Radio Noordoostpolder verslagen tussen 10 en 10. Morgen dus Zuiderzee Rally net buiten Emmeloord. En dan kunt u weer van alles zien. En dat wordt landelijk ook uitgezonden, meen ik.

alles is liefde. En dat was Bluff. En ik zat net even te chatten met iemand. Want we hebben bij Radio Emmeloord 30 vrijwilligers. En die sturen alles op via FTP. Dan komt het direct in de server. En dan hoef ik er verder niets aan te doen. Want het is allemaal nogal wat. En als er dan een keer een storing is, ja, dan is er soms een beetje paniek in de tent, want dan lukt het niet. Maar ja, ik zou zeggen, als het niet lukt, ook met programma's opsturen, probeer het een paar uur later en dan is het weer opgelost. En hier zijn Earth and Fire voor Dickie Denkers. MUZIEK

0: Het is 1 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Oekraïense anticorruptiedienst NABU is een onderzoek gestart naar meerdere parlementariërs en medewerkers van president Zelensky. Volgens Oekraïense media zijn er huiszoekingen bij onder andere een pro-Russische politicus en een medewerker van het presidentiële kantoor. NABU spreekt van een criminele organisatie waarbij hoge Oekraïense ambtenaren betrokken zouden zijn. Nederland stuurt vandaag een speciaal brandweerteam naar de Belgische Hoge Venen om hulp te bieden bij het graven van greppels en het nablussen van de natuurbrand. De Belgische autoriteiten melden aan Omroep VRT dat de brand inmiddels is ingedampt. De lichamen van twee Belgische bergbeklimmers die in 1992 verdwenen zijn na 34 jaar gevonden in de Zwitserse Alpen. DNA-onderzoek heeft hun identiteit bevestigd. De mannen verdwenen tijdens een tocht op het Weissmies-massief. Door het smelten van een gletsjer kwamen hun stoffelijke resten eind juli aan de oppervlakte. De Universiteit van Harvard heeft een miljoenenschikking getroffen in een rechtszaak over de illegale verkoop van menselijke lichaamsdelen. Lichaamsmateriaal dat door studenten van de Harvard Medical School werd gebruikt voor medisch onderzoek bleek tussen 2018 en 2021 op de Amerikaanse zwarte markt te zijn verkocht. De illegale handel werd gedreven door een voormalig beheerder van het universiteitsmortuarium. Het weer. Het is bewolkt, maar de meeste buien trekken vanmiddag weg naar het oosten. Er waait een matige zuidwesten of westenwind. Vanavond kan de zon op sommige plaatsen nog even tevoorschijn komen. De middagtemperatuur ligt tussen 18 en 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Hij poetste de schoenen van de baas, zorgde dat de koffie werd rondgebracht en dat de paparazzen voor de vergaderingen keurig in orde waren. En hier is hij dan eindelijk op de radio, want hij kreeg een eigen programma, Dick Offeringa.

Ja, alweer bloemetjes in mijn haar met de Flowerpot Man. A Walk in the Sky. Goedemiddag, welkom bij mijn tweede uur.

Ja, dat willen we allemaal wel. Forever Young, Alpha Phil. En vanuit deze studio in Emmeloord, goedemiddag voor Willem Keekstra, Marius Sioraitis, Jannes Punter, Kees Bakker en Bert van Galen.

Ja, René Vroeger, de zoon van Bolle Jan. En het zonnetje dat schijnt weer heerlijk in Emmeloord. Dus het is straks weer tijd voor een fietstochtje.

Ja, Pointer Sisters, I Like What You're Doing Now. En dit is Fleetwood Mac met een nummer wat ik denk ik niet ken, toch draai, Family Man. MUZIEK

Ja, ik noem ze maar de Nederlandse Spotniks. Aurora van Nova. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb er verder niets meer van vernomen. En dit kwam uit 1982.

Ja, en wie was dat? Dat was natuurlijk Sam Cooke. Sam Cooke, die niet oud geworden is en veel nummers niet alleen heeft gezongen, maar ook geschreven voor anderen. Ja, en a change is gonna come. En hier is gitaar Johnny Watson.

Rob de Nijs, alles wat ademt, natuurlijk. Er moet vrede komen, maar wel van beide kanten. Want anders heeft het geen zin.

De Pet Shop Boys. En het was het alweer voor vandaag. Ik dank u voor het luisteren. Om 2 uur komt Peter de Wit met een oude top 40. En ik ben terug. Of zondagavond 9 uur. Of maandag om 12 uur. Ik wens u een heel prettig weekend. En graag tot de volgende keer.

0: 2 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Beveiligers op Schiphol gaan korte werkonderbrekingen houden en stiptheidsacties uitvoeren. Dat hebben de vakbonden CNV en FNV aangekondigd nadat vanochtend een deadline is verlopen. De bonden vinden dat Schiphol en de drie beveiligingsbedrijven te weinig doen tegen de hoge werkdruk. Als concrete toezeggingen uitblijven, zijn later langere stakingen mogelijk. Tennisser Nick Kyrgios is voorlopig geschorst vanwege een positieve dopingtest. In zijn urinemonster werd een afbraakproduct van cocaïne gevonden. De Australiër zegt een grote fout te hebben gemaakt en neemt daarvoor de verantwoordelijkheid. Kyrgios mag tijdens zijn schorsing niet deelnemen aan tennistoernooien. Hij kan nog in beroep gaan tegen de schorsing. De Oekraïense anticorruptiedienst NABU is een onderzoek gestart naar meerdere parlementariërs en medewerkers van president Zelensky. Volgens Oekraïense media zijn er huiszoekingen bij onder andere een pro-Russische politicus en een medewerker van het presidentiële kantoor. NABU spreekt van een criminele organisatie waarbij hoge Oekraïense ambtenaren betrokken zouden zijn. De lichamen van twee Belgische bergbeklimmers die in 1992 verdwenen zijn na 34 jaar gevonden in de Zwitserse Alpen. DNA-onderzoek heeft hun identiteit bevestigd. De mannen verdwenen tijdens een tocht op het Weissmies-massief. Door het smelten van een gletsjer kwamen hun stoffelijke resten eind juli aan de oppervlakte. Het weer. Het is bewolkt, maar de meeste buien trekken vanmiddag weg naar het oosten. Er waait een matige zuidwesten of westenwind. Vanavond kan de zon op sommige plaatsen nog even tevoorschijn komen. De middagtemperatuur ligt tussen 18 en 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Is Radio Emmeloord op DAB+. Dit zijn de greatest hits jaargenoten.

0: Dit zijn de greatest hits, jaargenoten met muziek en informatie uit het jaar
1: 1988.
2: Sam Brown is een Engelse zangeres en dochter van Vicky Brown, die eind jaren 80 een nummer 1 hit scoort met Stop. Sam Brown groeit op in een uiterst muzikaal gezin. Haar vader, Joe Brown, is een bekende en invloedrijke gitarist en haar moeder, Vicky Brown, een veelgevraagde achtergrondzangeres. Stop komt op nummer 1 terecht in de Nederlandse top 40 en ook in de rest van de wereld wordt de ballad een hit.

0: zijn de greatest hits, jaargenoten met muziek en informatie uit het jaar
1: 1988. Teardrops is afkomstig van het album Conscience en is in 1988 goed voor de nummer 1 positie in Nederland. Womack en Womack zijn naast muzikanten ook geliefde en succesvolle songwriters. Toch zetten ze onder de schrijfcredits van dit lied de pseudoniemen Dr. Roo en de Gypsy Wave Banner neer.

0: zijn de greatest hits, jaargenoten met muziek en informatie uit het jaar
1: 1988. Pijnlijk integer, de tekst van Tracy Chapman's Fast Car. Het nummer verschijnt in 1988 op single en haalt de nummer 1 in de Nederlandse hitlijsten. Fast Car wordt ook in de rest van de wereld een hit en het titelloze debuutalbum gaat maar liefst 10 miljoen keer over de toonbank.

0: zijn de greatest hits, jaargenoten met muziek en informatie uit het jaar. 1988.
1: Eric Clapton zit op zijn vriendin Patty Boyd te wachten. Zij is zich aan het omkleden omdat zij samen naar de openingsavond van de Buddy Holly Week gaan. Het duurt hem te lang en hij zegt geïrriteerd: "You look wonderful. Can we go now?" Boyd kan daarna op Clapton gaan wachten, want hij pakt zijn gitaar en schrijft het wat meer gevoelige Wonderful Tonight. Het nummer verschijnt op artiest met album Slow Hand, dat een jaar later verschijnt. Hoogste positie in de Nederlandse top 40 was nummer 3.

0: is 3 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Spaanse regering wil met spoed 500 minderjarige meisjes vanuit Ceuta naar het Spaanse vasteland overbrengen. De meisjes behoren tot de kwetsbaarste groepen onder de migranten die 3 weken geleden vanuit Marokko Ceuta binnendrongen. Het bestuur van Ceuta heeft goedkeuring gegeven aan het plan voor de overplaatsing. Een 21-jarige Haarlemmer is aangehouden voor een inbraakpoging bij een brandweerkazerne in Spaarndam. De politie kwam hem op het spoor dankzij bloed dat bij de kazerne werd gevonden. DNA-onderzoek leidde naar de verdachte. Dit jaar zijn al 60 inbraken of pogingen daartoe bij brandweerkazernes geregistreerd. Inbrekers zouden het brandweergereedschap willen gebruiken voor andere inbraken. Bij afvalverwerker Renewi dreigen in België 91 mensen hun baan te verliezen. Het bedrijf wil een nieuwe organisatiestructuur invoeren. Volgens de directie gaat het om enkele tientallen banen, waarbij 91 het maximum is. Of er ook in de Nederlandse organisatie banen verdwijnen, is nog niet bekend. Beveiligers op Schiphol gaan korte werkonderbrekingen houden en stiptheidsacties uitvoeren. Dat hebben de vakbonden CNV en FNV aangekondigd nadat vanochtend een deadline is verlopen. De bonden vinden dat Schiphol en de 3 beveiligingsbedrijven te weinig doen tegen de hoge werkdruk. Als concrete toezeggingen uitblijven, zijn later langere stakingen mogelijk. Het weer. Het is bewolkt, maar de meeste buien trekken vanmiddag weg naar het oosten. Er waait een matige zuidwesten of westenwind. Vanavond kan de zon op sommige plaatsen nog even tevoorschijn komen. De middagtemperatuur ligt tussen 18 en 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Ik ben er weer.
3: Ik ben er weer.
2: Klaar om jou te trakteren op hits van toen en nu.
3: Klaar om jou te trakteren op hits van toen en nu. In Grand Café René.
2: Met René van Elst.

Dat was een van de mooiste en meest harmonieuze klassiekers uit 1970. Crosby, Stills, Nash & Young met die onverwoestbare meezinger Teach Your Children. Ik zeg welkom bij de show. Het is weer tijd voor Krantcafé René op je radiostation. Mijn naam is Van Elst, neem je mee in de hits van vroeger. En ik heb er alweer eentje klaarstaan hoor. Want na het uiteenvallen van de succesvolste band, de Shuffles, beter bekend natuurlijk van Tja-la-la, I Need You, was Albert West enorm benieuwd of hij het als solozanger zou redden. Hij koos voor een cover van een oud-Amerikaans tienerliedje van Brian Hyland uit 62. Jeannie Come Lately.

0: was een heerlijk swingend en ontspannen stukje country rock uit 1977. Eric Clapton met zijn klassieker Lay Down Sally, afkomstig van zijn legendarische album Slow Hand. Dan gaan we nu even naar een nummer dat muzikaal gezien helemaal geen originele compositie is van het duo. Het is een Nederlandstalige parodie op het Amerikaanse country soul track Lay It Down van Gene Thomas. We duiken 1975 in voor een simplistisch verbond van Kees van Kooten en Wim de Bie met het iconische meezinger Zoek Jezelf, Broeder.
1: Tijdmachine aan. We gaan terug naar het jaar 1975.
2: Demonstructie 11.
3: Zoek jezelf, wat tegelijkertijd de moraal van ons verhaal. Nederland gezond, het simplistisch verbond en onverhoop niet content. Postbus 275, Purmerend.

was die aanstekelijke dosis glamour en pop uit het najaar van 78. Crazy and lay your love on me. We gaan naar de Zero's. We ruilen namelijk die vrolijke disco rock uit de jaren 70 in voor een prachtige melancholische akoestische popklassieker van Nederlandse bodem. We duiken 2011 in voor de Zeeuwse band Raccoon met een gigantische hit No Mercy.

was die heerlijk funky en overrompelende disco-klassieker uit de jaren 79. Rolls Royce en It's Your Love After. Dan ruilen we die Amerikaanse funk en disco in voor een van de meest stijlvolle en succesvolle pop- en soul-acts van eigen bodem. We duiken naar 89 met de zussen Monique en Susanne Kleeman. Dan hebben we het over Lois Lane en My Best Friend.

was een ongeëvenaarde, goddroge funkklassieker, hè? Jawel, blues en funklegende Johnny Kitty Watson met die iconische titeltrack A Real Modifier. Lekker hoor. Even wat anders, we raden die 70 funk in voor de meeslepende groovy soul samenwerking uit eind jaren 90. We duiken naar het jaar 1999 voor twee giganten uit de pop- en R&B-wereld. Oftewel George Michael en Mary Jane Blige. En het nummer heet S.

D-Train, You're the One for Me. Hoe is die plaat eigenlijk tot stand gekomen? Nou, dat kan ik je vertellen. Hubert Eaves III en James Williams maken de track oorspronkelijk als een simpele demo in een kleine studio in New York. Eaves gebruikte destijds gloednieuwe synthesizers zoals de Prophet 5 om de iconische baslijn neer te zetten. En toen een lokale DJ de demo op tape meekreeg en hem in een beroemde club Paradise Garage draaide, ging het dak eraf. Dat de platenmaatschappijen, ja, die platenmaatschappijen, die rolden over elkaar heen om die plaat uit te brengen. Zo ging het een beetje. Goed, deze kennen we natuurlijk wel. We gaan door met de show. Dit is Blondie en Atomic. Laat lekker luisteren. Dit is Krantcafé René op zijn allerbest.

0: Heerlijke, energieke, rockklassieker uit 68. Tom James en de Scandals met een onverwoestbare meezinger. Money, money.
1: I want to go to another planet.
0: Zeg je?
1: Fix this one.
0: Huh? Stiki Mali en de Melody Makers. Tomorrow People is dit.

0: Het is 4 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Een man heeft vanmiddag op de A2 bij Bokstel een politieauto geramd en is daarna gevlucht. De politie zoekt met veel agenten, speurhonden en een helikopter naar de bestuurder. Via Burgernet is een signalement verspreid. Het gaat om een man van ongeveer 30 jaar met gemillimeterd haar en tatoeages op zijn onderarmen. De politie waarschuwt hem niet zelf te benaderen. Afgelopen weekeinde bereikte de Noordzee een gemiddelde temperatuur van 21,5 graden, gemeten bij lichteiland Goeree, circa 30 kilometer van Hoek van Holland. Het is het hoogste gemiddelde sinds de metingen in 1984 begonnen. Het KNMI wijt dit aan klimaatverandering en een hoge drukgebied. Het instituut verwacht dat dit record vaker gebroken zal gaan worden. Spanje wil met spoed 500 minderjarige meisjes vanuit Ceuta naar het Spaanse vasteland brengen. Het gaat om meisjes die 3 weken geleden vanuit Marokko de Spaanse exclave binnenkwamen. Volgens het ministerie behoren zij tot de kwetsbaarste groep. Duizenden migranten verblijven nog in Ceuta nadat de meesten zijn teruggekeerd naar Marokko. Bij afvalverwerker Renewi dreigen in België 91 mensen hun baan te verliezen. Het bedrijf wil een nieuwe organisatiestructuur invoeren. Volgens de directie gaat het om enkele tientallen banen, waarbij 91 het maximum is. Of er ook in de Nederlandse organisatie banen verdwijnen, is nog niet bekend. Het weer. Het is bewolkt, maar de meeste buien trekken vanmiddag weg naar het oosten. Er waait een matige zuidwesten of westenwind. Vanavond kan de zon op sommige plaatsen nog even tevoorschijn komen. De middagtemperatuur ligt tussen 18 en 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Grand Café René.
3: Het beste op je radio.
2: Met René van Elst.

De Eagles wilden met deze plaat bewust afstappen van het wat bravere country rock stempel die ze hadden opgedrukt gekregen. En Don Henley en Glenn Frey lieten zich inspireren en maakten deze fantastische plaat One of These Nights. Ik zeg welkom bij de show voor het tweede uurtje Krantcafé René. We ruilen die Californische zonsondergang in voor een meeslepende, melancholische en ronduit episch stukje synthesized popgeschiedenis. We duiken 81 in voor de Britse band Ultrafox met het meeste werk Vienna.

0: Ray van Elst.
1: Bij de Ray van Elst.
0: En dit is de Hollandse meezingschijf. Het nummer waarbij je automatisch je ramen opengooit en de buren laat meezingen. Zing maar lekker mee.
1: Dit is de Hollandse meezingschijf.
0: Zing maar lekker mee.

is een absolute kroonjuweel uit de Nederlandse popgeschiedenis, laten we eerlijk zijn. De legendarische band The Scene met hun meest levende en doorleefde klassieker Blauw. Ach jawel. Goed, dan gaan we even naar James Ingram en 100 Ways.

0: Oei, het lijkt wel of er een mug om mijn hoofd zit. Het nummer is de Engelstalige bewerking van de beroemde Franse chanson Nummer qui te pas, geschreven door Jacques Brel. En waar Brel in het origineel bijna wanhopig smeekt om niet verlaten te worden, stopt de Engelse vertaling van Rod McKuhn en een wat poëtischer en melancholischer draai in. En Shirley Bassey tilde het lied met haar dynamiek naar een niveau waarop het inmiddels door tientallen artiesten is gecoverd, maar zelden is geëvenaard. Nou, we gaan die meeslepende drama uit de jaren 60 eventjes achter ons laten. We gaan naar de Zero's. Oftewel, we duiken 2010 in voor de pop-icoon Lady Gaga. Hier met Alejandro.
1: I know that we are young and I know that you may love me. But I just can't be with you like this anymore. Alejandro.

Bubbly, oftewel Colby Calliate. Hij was een van de allergrote successen uit de prille social media tijdperk. Jawel, als een van de eerste zette ze het nummer zelf op haar MySpace pagina zonder platencontract. Dat liedje werd zo vaak gestreamd dat ze al heel snel nummer 1 onafhankelijke artiest op het platform werd. We fietsen lekker verder in Grand Café René, want we ruilen het Californische strandgevoel in voor een van de meest betoverende, sfeervolle pop- en jazzballads van deze eeuw. We duiken 2005 in voor de Brits-Georgiaanse zangeres Katie Melua met haar iconische hit 9 Million Bicycles. Gedragen natuurlijk door die warme akoestische gitaar, oosterse fluitklanken en haar engelachtige stemgeluid.

vind dat een van de mooiste platen hoor uit Duitsland. Oftewel de Duitse band Fool's Garden met een wereldwijde megahit Lemon Tree. Lekker toch? Met die huppelende pianomotief, die catchy melodie en het unieke gitaarwerk vloog deze plaat in tientallen landen naar de absolute top in de hitlijsten. Zo ook in Nederland en Vlaanderen. Dan duiken we even naar de legendarische Italiaanse popgroep Ricci en Poveri met een vrolijk klassieker, Mi Amor di Te. Een heerlijke meeslepende meezinger, vol typische Italiaanse popgenre.

0: Ibiza. Maar goed, Richie en Poverty, Mi Amore Te. Vrienden van de show, dat was hem weer voor vandaag. Volgende week ben ik natuurlijk gewoon weer terug op je radiostation. En misschien, ja, als je een beetje nieuwsgierig bent, dan ga je eventjes naar popmagazine.nl en snuif je daar eventjes alle informatie op. Dit is Esther Phillips en What a Difference a Day Makes. Ik zeg, maak er nog een mooie dag van. Tot volgende week.
1: What a difference a day makes. 24 little

0: Het is 5:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De overheid zou de licentie voor het Groninger gasveld moeten overnemen van de NAM. Dat zegt de vertrekkende topman van Shell Nederland, Frans Everts. Zo zou Den Haag in een noodsituatie kunnen besluiten de gaswinning te hervatten. Het gasveld is inmiddels gesloten. De Nederlandse gasvoorraden zijn momenteel voor ruim 42% gevuld. De Hongaarse FIFA-vicevoorzitter Csányi heeft zijn steun voor FIFA-voorzitter Gianni Infantino ingetrokken. In een woensdag ingeziene brief verklaarde hij het vertrouwen in Infantino te hebben verloren. Het ontslag van operationeel directeur Kevin Lamour, die kritiek uitte op plannen om WK-rechten aan investeerders te verkopen, was volgens Csányi de doorslaggevende reden. Een man heeft vanmiddag op de A2 bij Bokstel een politieauto geramd en is daarna gevlucht. De politie zoekt met veel agenten, speurhonden en een helikopter naar de bestuurder. Via Burgernet is een signalement verspreid. Het gaat om een man van ongeveer 30 jaar met gemillimeterd haar en tatoeages op zijn onderarmen. De politie waarschuwt hem niet zelf te benaderen. Spanje wil met spoed 500 minderjarige meisjes vanuit Ceuta naar het Spaanse vasteland brengen. Het gaat om meisjes die 3 weken geleden vanuit Marokko de Spaanse exclave binnenkwamen. Volgens het ministerie behoren zij tot de kwetsbaarste groep. Duizenden migranten verblijven nog in Ceuta, nadat de meesten zijn teruggekeerd naar Marokko. Het weer dan. Vanavond kan het weer flink gaan regenen. Soms zit daar ook onweer bij, met name in het noorden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. En het kwik daalt vannacht naar zo'n 14 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.
0: Radio Emmeloord op DAB.

was Wesley Godwin featuring Lou Combs en Better That Way. Hartelijk welkom. De komende twee uur de best new country met hits, tips, breakouts en de lekkerste country zomer.

Blijven staan op nummer 23 in de Billboard Country Airplay Chart deze week. Jelly Roll en Hands Up. Elke week om deze tijd hoor je de best new country hier in Nederland, Vlaanderen, Bonaire, Thailand, Spanje, Noord-Ierland en de USA. Met Lainey Wilson en John Mayer.

jaar terug in de tijd voor de Country Classic deze week. Hij schreef het nummer samen met Pat Auger en Sandy Mahl, zijn toenmalige vrouw. Nummer 1 country voor Garth Brooks en That Summer. Hits from the Heartland, the best in new country. Terug naar de chart van het ogenblik.

Murfreesboro, Tennessee. Daar komt hij vandaan. Een National Breakout. De nieuwe single van Chris Young. I Didn't Come Here To Leave. 2 uur lang met hits from the heartland. En jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de new country scene. Hier is Corey Cant en Empty Words.

Pacific Northwest, Zack Taub met Nederlandse voorouders. En het interview dat ik met hem had staat nog steeds te lezen op de site van newcountry.nl. Je hoorde South of Sanity. Lokaal, landelijk en wereldwijd. Elke week om deze tijd hoor je de best new country hier met Ian Mansick en Love is Blind. You

nummer 1 country airplay uit 2014 voor Justin Moore en Letting the Night Roll. En de recente oldies zijn van 12 jaar geleden in deze aflevering van Hits from the Heartland. Hits from the Heartland, de beste new country op nummer 19. Het meest recente hitsucces voor Riley Green. Hier is...

0: Elke week zetten we in Hits from the Heartland een artiest of groep in de schijnwerpers.
1: De eerste muziek waar deze zanger door geïnspireerd raakte was rock'n'roll. Hij was een grote fan van de Stones en Jimi Hendrix. Hij vertrok naar Nashville toen hij 17 was en klopte onaangekondigd aan bij zijn zus die daar woonde. Om in zijn levensonderhoud te voorzien nam hij allerlei vreemde baantjes aan. Zo was hij een tijdje dakdekker op het gebouw van de Grand Ole Opry.
0: Deze week Spotlight on...
1: John Anderson.

Jan Anderson. Je hoorde drie hits van deze inmiddels 71-jarige zanger. When It Comes To You, Seminole Wind en Straight To Killer Night. En heb je nou ook een verzoekje voor een groep of een artiest die je graag wat meer aandacht wilt laten krijgen in Hits From The Heartland? Stuur het op naar de Facebookpagina en ik zorg dat jouw favoriet in een van de volgende afleveringen aan bod komt. Hier is Zach John King.

Cha-Cha debut, oftewel de hoogste nieuwe binnenkomer in de Billboard Country Airplay chart van deze week. De nieuwe single van Morgan Wallen, For the First Time in Hits from Her Heartland en Been By Now. Tijd om eruit te gaan voor het nieuws en de mededelingen. Zo direct ben ik bij je terug met tweede uur Hits from the Heartland. Met erin de Mighty Road Roller, de Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay top 10. Blijf erbij, we gaan het eerste uur uit met Kenny Chesney op nummer 10 deze week. Hier is Carry On. Tot zo!

0: 6 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. Honderden boeren hebben zich vanmiddag verzameld bij het provinciehuis in Assen. Met honderden tractoren trokken ze eerder in 3 kolonnes langs de 12 gemeentehuizen in Drenthe. Ze vragen om steun tegen de stikstofplannen van landbouwminister Van Essen. De boeren werden ontvangen door commissaris van de Koning Agnes Mulder en gedeputeerde Henk Emmens. NS schrapt de compensatieregeling van maximaal 25 euro voor vervangend vervoer tijdens stakingen. Alleen de vertragingvergoeding blijft bestaan als reizigers hebben ingecheckt. De wijziging geldt vanaf de landelijke OV-staking op 9 september. Dat is het moment waarop NS-werknemers 24 uur het werk neerleggen. Directeur Bertien Baak noemt de huidige regeling ingewikkeld en misbruikgevoelig. De overheid zou de licentie voor het Groninger gasveld moeten overnemen van de NAM. Dat zegt de vertrekkende topman van Shell Nederland, Frans Everts. Zo zou Den Haag in een noodsituatie kunnen besluiten de gaswinning te hervatten. Het gasveld is inmiddels gesloten. De Nederlandse gasvoorraden zijn momenteel voor ruim 42% gevuld. Een man heeft vanmiddag op de A2 bij Bokstel een politieauto geramd en is daarna gevlucht. De politie zoekt met veel agenten, speurhonden en een helikopter naar de bestuurder. Via Burgernet is een signalement verspreid. Het gaat om een man van ongeveer 30 jaar met gemillimeterd haar en tatoeages op zijn onderarmen. De politie waarschuwt hem niet zelf te benaderen. Het weer dan. Vanavond kan het weer flink gaan regenen. Soms zit daar ook onweer bij, met name in het noorden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. En het kwik daalt vannacht naar zo'n 14 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: The good news is we're back with more of the hottest country.
3: My favorite music.
4: Hey, what's up? It's Sam Hunt.
5: Hey, this is Lauren Elena.
6: What's going on, y'all? This is Morgan Wallen.
2: They all live in our house.
7: This is the station for country music.
8: Hits from the heartland with Camille Janzen.

0: Dutch Barn, een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. En we hebben het een en ander aan mooie country zomerhits, ook het tweede uur. We gaan de tweede uur van start met de nieuwe single van Cody Johnson. Hier is Horseback.
1: He's a ranch hand, in a pinch man. Hotter than the red on the cattle brand. Cause she's a gold digger, with a quick trigger. A cast iron skillet.

Ze komt gewoon uit het Gooi en ze heet Dolce Beringer. Het is haar vierde Engelstalige country single en heet Break Your Heart. Ze stond centraal in de Dutch Barn. Op het randje van de top 10 blijven staan op nummer 11. Hier is John Morgan en Kid Myself.

Justin Lange in Hits from Heartland en Easy to Love. Reacties zijn van harte welkom altijd op de Facebookpagina van Hits from Heartland. Like de pagina en als je er dan toch bent, vraag dan direct jouw favoriete nieuwe country plaat aan. Hier is Graylon James, nieuwkomer in de country scene en Water at a Wedding.

0: Een paar weken geleden voor de first time on Dutch Radio. Deze week een van de grote national breakouts. Het is de nieuwe single van Luke Combs en Rethink Some Things. Meer informatie over dit programma en de aangesloten stations vind je op www.hitsfromtheheartland.com. Hier zijn Dan en Shay en Say So.
1: Hey, this is Dan and Shay. And you're listening to Hits from the Heartland with

2 Airplay uit 2014 van Luke Bryan, Rollercoaster. Hij is altijd helemaal bijgewerkt en actueel. De openbare Spotify playlist van Hits from the Heartland. Volg hem, download hem en neem hem overal en altijd met je mee. 3,5 uur, de lekkerste, allerlekkerste new country van dit moment. Hier is de nieuwe single van Tucker Wet.

0: You're listening to Hits from the Heartland.
1: Een overzicht van de Billboard Country Top 10 van deze week.
2: Met alleen interne verschuivingen. En dat houdt in dat we ook geen afscheid hoeven te nemen van welke plaat ook. 10 blijft 10, Carry On, Kenny Chesney. En vorige week op 8, deze week 9. I Knew It, I Knew You van Taylor Swift. Ook een plaats gezakt, Woman van Kane Brown van 7 naar 8. En twee plaatsen de goede richting op voor Boston, Stella Lefty van 9 naar 7. 6 en 5 zijn zittenblijvers. Op 6 de ex-nummer 1 van Josh Ross, Hate How You Look. En op 5 Chevy Silverado van Billy Zimmerman. Vorige week 3, deze week 4. Ook een ex-nummer 1 voor Jason Aldean, Don't Tell On Me. Stuiver gewisseld met Luke Combs, Be By You van 4 naar 3. Op nummer 2, I Can't Love You Anymore, Ella Langley samen met Morgan Wallen. En dat betekent nog steeds op nummer 1 voor de 22e achtereenvolgende week.

samen aan Dutch Radio. De absolute primeur van de nieuwe single van Co Wetzel. Samen met Ella Langley, Jaded. Elke aflevering van Hits from the Heartland is na te luisteren op de site www.hitsfromtheheartland.com. Dit is de opvolger van zijn nummer 1 hit, Don't Tell On Me. De nieuwe single van Jason Aldean heet Anytime Soon.

Paul Swindell en Hits from the Heartland en Girl Dad. En dat waren ze, jouw Hits from the Heartland voor deze week. De afgelopen twee uur heb je kunnen luisteren naar het beste dat New Country te bieden heeft. Hits from the Heartland is een productie van Camille Jansen Cross Media. Houd je radio hier en ik laat je alleen met een hit van Lady A en Hey Bartender. Groetjes, hoi!

0: is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. Bij een verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio zijn 3 Nederlanders omgekomen. De slachtoffers waren tussen de 44 en 55 jaar oud. Een busje botste op een kruising met een vrachtwagen. 4 andere Nederlanders raakten gewond, onder wie de bestuurder. Het ongeluk gebeurde gisterenmiddag, lokale tijd. Een Oekraïense man is in Kroatië aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het opblazen van de Nord Stream gaspijpleidingen in 2022. Hij werd vorig jaar al in Polen opgepakt, maar ook weer vrijgelaten. Duitsland heeft om zijn overlevering gevraagd. De verdachte zou deel hebben uitgemaakt van een groep die explosieven op de pijpleidingen plaatste. Honderden boeren hebben zich vanmiddag verzameld bij het provinciehuis in Assen. Met honderden tractoren trokken ze eerder in 3 kolonnes langs de 12 gemeentehuizen in Drenthe. Ze vragen om steun tegen de stikstofplannen van landbouwminister Van Essen. De boeren werden ontvangen door commissaris van de Koning Agnes Mulder en gedeputeerde Henk Emmens. De overheid zou de licentie voor het Groninger gasveld moeten overnemen van de NAM. Dat zegt de vertrekkende topman van Shell Nederland, Frans Everts. Zo zou Den Haag in een noodsituatie kunnen besluiten de gaswinning te hervatten. Het gasveld is inmiddels gesloten. De Nederlandse gasvoorraden zijn momenteel voor ruim 42% gevuld. Het weer dan. Vanavond kan het weer flink gaan regenen. Soms zit daar ook onweer bij, met name in het noorden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. En het kwik daalt vannacht naar zo'n 14 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: plaatjes bunkeren met Gert Meppelink.
1: Ja, een hele goede avond op deze prachtige woensdag 19 augustus. Het is 7:08, we zijn los. Morgen nog een dagje werken. Dan heb ik 3 weken vakantie. We gaan er ook even tussenuit natuurlijk. Dus jullie moeten even 3 weken missen helaas. Maar daarna kom ik op volle kracht terug. Er staat een leuk berichtje op Facebook. En Radio Emmeloord. Dan heb je een verzoekje, zet er een berichtje onder. Dan ga ik voor je opzoeken. Geen probleem, we gaan lekker uitpakken vanavond. Zo voor de vakantie moet dat gewoon kunnen natuurlijk. Sheila, wat was er nog een lekkere plaat, hè? Op een bandje opgenomen vroeg op een cassettedek. Op zo'n metalbandje. Met een ruisonderdrukking. Het was een goede kwaliteit toen de tijd. En zo'n cassettedek heb ik hier nog in mijn rek staan, hier in de studio. Een Akai, maar die neemt toch gewoon nog hartstikke goed op. Een nieuw bandje gehaald en echt perfect, hè? Mooi, hoor. Beetje nostalgie natuurlijk. En dat is deze hele uitzending. Een nostalgische uitzending. Terug in de tijd hier op Radio Emmeloord.

Ja, prachtig. Robert Gordon met Link Ray. En Red Hot, zo'n plaat die je denkt van ja, leuk dat we die eens horen op radio natuurlijk. En Link Ray heeft ook hele leuke nummers gemaakt. Rawhide bijvoorbeeld uit 1959 en een hele mooie plaat die ik zelf mooi vind. Die is Rumble, heet die, de 1958. Ook een prachtige plaat is dat trouwens. Ja, we zijn weer lekker aan het bunkeren voor de vakantie. 2 uurtjes tot 9 uur.

are the Sensations. Wee-oe, wee-oe, wee-bee-boe. Uit 61. Ja, bijna 65 jaar geleden. The Sensations, Let Me In. En dit zijn de Alan Jeffers. Alan Jeffers moet ik zeggen. Stop Still uit 78. Ik was een beetje duf in mijn hoofd vanmiddag, maar het komt helemaal goed met een bakje koffie natuurlijk. Hij kwam uit Brooklyn, New York. De Amerikaanse zanger dus kwam in Nederland terecht in de jaren 70. Had een leuke hit, 1978. Vijf weken in de top 40. Met Stop Still. Don't

Ja, de vrolijke discoklank van Alan Jeffers. Ja, de 64 op single is uitgebracht. Maar dit is 78, Stop Stil. We zijn toe aan een verzoekje voor Dick en Annelies. Ze zijn in Hulshorst op vakantie, in de caravan, of in de tent, of in een huisje, dat weet ik dan niet. Maar ze willen graag een mooi nummer horen van The Her, The Team of the Underworld. En ze zitten daar in de regen, waar ben ik daar toch blij mee? Sorry Dick. We moeten een beetje regen hebben natuurlijk. En de rivieren moeten weer vol water, want de scheepvaart ligt stil, de economie ligt stil. En ja, ik heb ook vakantie, maar als het regent, ik vermaak me ook altijd wel natuurlijk. Goed, The Her voor Annelies en Dick.

voor Dick deze. Ja, met Pieter Frampton nog in de band. Hè? Ja, die is in 68 opgestapt toen. Maar dit is een plaatje uit 67, dus hij zat er nog in. En samen natuurlijk met Andy Brown, Gary Taylor en Andrew Steele op drums. The Underworld. Waar heb ik dat veel gedraaid? In de trein, op een cassettebandje. Toen de tijd ook heen en weer ging naar Utrecht. God, wat heerlijke muziek is dat toch. En ik neem aan dat Dick, als hij dan in Hulshorst zit, dat hij nog even het Hulshorster zand gaat. Even blubben trappen. En er zit nog een stationnetje, daar kom ik altijd doorheen, hè, met de trein. Het station is gesloten, het staat er volgens mij nog wel aan het spoor ergens. Goed, dit is Fleetwood Mac en Albatross. MUZIEK

Ja, we zijn net begonnen. We gaan nog lekker door tot 9 uur. En we gaan nog een lekkere discoplaat opzetten. Die uit 1980 van Stacey Lettisau. Nummer 15 in de top 40. 7 weken stond de dreamplaat. Jump to the beat.

0: Ja, lekker een disco plaat was dit. Geschreven door Narada, Michael Walden en Lisa Walden. Ja, prachtig deze Jump to the Beat. Ja, heerlijke nummer is dat natuurlijk. Geweldig. En ik heb nog meer van die mooie plaatjes klaarstaan tot 9 uur natuurlijk. Het is nog niet eens 8 uur, dus blijf lekker hangen zou ik zeggen. We gaan in 1976. Het was een hele grote hit. Stond 5 in de top 40. En we haalden positie, ja, positie 21. Ja, dat ook nog. Een hele grote hit.
1: Een hit explosie.
0: Ja, zoiets, een hit explosie. Ik vond het een geweldige plaat natuurlijk. Walter Murphy en de Big Apple Band. En een stukje muziek van Beethoven. En een beetje verdraaid naar popmuziek. 76.

Ja, wat een lekker nummer is dit toch, hè? Nog 4, 5 minuten. Walter Murphy. En de Big Apple Band. Het begon met diverse orkesten en Amerikaanse televisieshows, die Walter Murphy. En deze 5th of Beethoven van Ludwig van Beethoven haalde de eerste plaats in de Billboard Hot 100.

Oh, wat lekker is dat toch, hè? En we gaan lekker door, we gaan door. Dit is mijn favoriete plaat. Sleet. Speciaal voor mezelf. Draai een plaatje voor mezelf. Moet ook kunnen. 1975, de Britse rockband Sleet. 4 weken tipperaar, wat jammer toch. Had veel hoger moeten staan.

heb die mooie muziek gemaakt. Zeg, Far, Far Away, Every Day. How does it feel, deze Goodbye Jane natuurlijk. Look what you've done. Ach, noem ze allemaal maar op natuurlijk, hè. Mama, we are crazy. Nou, ook een prachtige plaat trouwens, ja. En natuurlijk de bekendste natuurlijk. Ja, die komt van de wind alweer weer voorbij. Natuurlijk. Merry Christmas, everybody. Niet te vergeten, 73. Slade, How does it feel? Wat een lekkere plaat zit. En jammer dat hij daar maar 4 weken in de tipraden zat. Hij had gewoon, voor mij, gewoon dik in de top 40 mogen staan. Maar zo ging dat vroeger dus niet, die lijst te maken. 1975. Waar een jongen van de Jacksons? Show you the way to go. Welkom hier, Bruin Emmeloord. Vanuit de polder. 3 meter naar beneden. Het water is eruit. En wij hebben daar een studio.

de swing doet weer zo lekker in deze plaats. Show you the way to go. Kom eens, dat eerste single onder de naam de Jacksons in plaats van de Jackson 5. Nou, wel lekker. 1977. En was natuurlijk een nummer geschreven door Gamble and Huff. Ah, dat is ook wel lekker. 1969. Brian Lee en de Dragoners. Every day will be like a holiday. Ja, de komende weken wel. Zit er wel een beetje tegenaan te hekken, hoor, de vakantie.

Ja, mooi hè, Brian Lee en de Dragonairs. En inderdaad, over 2,5 jaar, of ruim 2 jaar, dan is het altijd vakantie, want dan ga ik met pensioen. En Johan die reageert ook, die wil graag een plaatje horen, die heeft een beetje hulp nodig. Een beetje ondersteuning. Nou, dat doen we ook met dit programma speciaal voor Johan. Deze plaat, die gaat naar Leeuwarden, de Beatles en Help.

Ja, voor Johan in Leeuwarden. De Beatles, het helpen 1965. Hoop dat geholpen heb. Dit is DJ. Een cover van Dem. Uit 78. Ja, we weten ze wel te vinden in het archief van Radio Emmeloord. Gloria.

Arbed DJ, 4 weken in de top 40, positie 32. Met de cover van Dem, Gloria. We gaan even ademhalen en daarna gaat het weer los. Maar dit is ook een hele mooie plaat van Gordon Lightfoot. Waarom zou hem niet draaien hier op Radio Emmeloord? Sundown, 1974. Daar gaan we naartoe.

Een plaat die nooit vergeet en altijd een grote hit blijft. Sundown, Gordon Lightfoot. Hij volgde in de jaren 50 de muziekschool in Hollywood in Californië. Ging terug naar Canada in de jaren 60. Trad erop bij koffiehuizen in Toronto. En bracht een debuutalbum uit getiteld Lightfoot. En daar komt deze plaat vanaf. Dit plaatje, ja, dat heb ik zelf ook gekocht. Je hoort het wel, heeft bij de verwarming gelegen. Je hoort een beetje tikken. Hij is een beetje krom getrokken. Maar wel gedigitaliseerd. Jonathan Richman en de Modern Lovers. Egyptian Reggae. En dan gaan we naar de break. En dan zie ik je straks weer terug natuurlijk hier bij de radio gekluisterd. Met de speaker. En dan mag best een stukje harder. Jouwe. Nou, G, je hebt ook wel gelijk eigenlijk, hè? Ja. Dat ik weer vakantie heb, maar niet weer ziek word natuurlijk. Was, ja, een paar maanden terug kwam ik toch wel ziek thuis van de vakantie. Dat was toch wel even, ja, vervelend. Toch wel medicijnen nodig had. Hopelijk gaat het nu goed. Ik was straks naar de break, naar het nieuws.

0: 8 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. Bij een verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio zijn 3 Nederlanders omgekomen. De slachtoffers waren tussen de 44 en 55 jaar oud. Een busje botste op een kruising met een vrachtwagen. 4 andere Nederlanders raakten gewond, onder wie de bestuurder. Het ongeluk gebeurde gistermiddag, lokale tijd. Een Oekraïense man is in Kroatië aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het opblazen van de Nord Stream gaspijpleidingen in 2022. Hij werd vorig jaar al in Polen opgepakt, maar ook weer vrijgelaten. Duitsland heeft om zijn overlevering gevraagd. De verdachte zou deel hebben uitgemaakt van een groep die explosieven op de pijpleidingen plaatste. Honderden boeren hebben zich vanmiddag verzameld bij het provinciehuis in Assen. Met honderden tractoren trokken ze eerder in 3 kolonnes langs de 12 gemeentehuizen in Drenthe. Ze vragen om steun tegen de stikstofplannen van landbouwminister Van Essen. De boeren werden ontvangen door commissaris van de Koning Agnes Mulder en gedeputeerde Henk Emmens. De overheid zou de licentie voor het Groninger gasveld moeten overnemen van de NAM. Dat zegt de vertrekkende topman van Shell Nederland, Frans Everts. Zo zou Den Haag in een noodsituatie kunnen besluiten de gaswinning te hervatten. Het gasveld is inmiddels gesloten. De Nederlandse gasvoorraden zijn momenteel voor ruim 42% gevuld. Het weer dan. Vanavond kan het weer flink gaan regenen. Soms zit daar ook onweer bij, met name in het noorden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. En het kwik daalt vannacht naar zo'n 14 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Plaatjes bunkeren met Gert Memperlink.

uit Australië. En ik had niet voor niks gezegd, hè, net voor het nieuws, om de radio maar aan te zetten. Wat stampt dit lekker, hè? Wat een heerlijke bas zit erin. En deze Yolanda Be Cool en Dan Saltzman. Welkom bij 2e uur. Terug naar 68.

Fox, zij mogen meedoen in deze show. There's the Brothers and Behind the Painted Smile. We gaan naar 73. Heerlijke glamrock. Ik kom van alles tegen in dit programma. Het is toch niet normaal. Hallo. Hooray. Alice Cooper.

0: Ja, waarom zou we niet een keer draaien? Radio Emmeloord. Alice Cooper. Hello, hooray. Let the show begin. Nou ja, goed, dit is de laatste show voor de vakantie. En 3 weken is het tussenuit en daar ben ik weer bij terug natuurlijk voor degenen die het gemist hebben in het begin van de show.
1: This is Radio Emmeloord on DAB+.

Ja, ik kan me nog herinneren dat deze plaat op de radio was toen de tijd. Ik was een jaar of 3, 4, denk ik. Maar dat piepje, dat kan me herinneren. Ja, dat blijft wel bij, ook als kind. Muziek blijft bij me hangen. Ja, dat is de buizenradio. Hij staat hier weer boven, een kopie ervan. Het is niet dezelfde natuurlijk, want ik heb hem uit elkaar geknutseld. Helaas. Het was een hele goede radio, hoor. Toch gesloopt, dat is een zonde. Maar ja, je bent jong en je wil wat ontdekken. Je wil de techniek leren kennen. Je wil het uit elkaar halen. En hoe zit het in elkaar? Maar goed, hij staat hier weer boven. Ik heb hem niet meer in de studio. Ik heb hem niet meer in de studio staan. Ik heb hem boven op zolder gezet. Ik heb hem als bewaring, als herinnering aan de mooie gouden tijd in de buizen. De buizenperiode. It's only a matter of time. De tijd gaat zo snel, hè. Zo heb je een jaar gewerkt en zo heb je weer vakantie. En die vakantie gaat weer heel snel voorbij. Ik weet het, it's only a matter of time.

Ja, de tijd gaat al snel genoeg. Dus dat pensioen laat me even zitten. Laat me nog een poosje werken nog. Helemaal goed. Zolang ik maar gezond blijf. Dat vind ik het allerbelangrijkste. En vroeger, ik vond me een paar weken geleden iets van een Emmertonese gedraaid. Een plaat. En toen zei ik van dat ik een herinnering had aan een bepaalde plaat. Die op de radio was toen. Op de middengolf van Radio Luxemburg. En dat was de Emmertonese inderdaad. En ik heb nu het nummer even opgezocht welke dat was. Dat was Body Talk. Ja, dat is me bijgebleven. Dat ik heel vroeg op bed moest. En naar de kassen moest. En moest plukken. Om wat geld te verdienen, om wat plaatjes te kopen. Weet je, slow is het, hè? Slow dance, slow disco, wat is het? Van het gelijknamige debuutalbum Body Talk. Weet je, een soort soul. Uit 81, positie 11 in de top 40.

dus herinneringen waren in die prachtige tijd. In de kast natuurlijk slaapplukken moest ik doen. En koolrabi afsnijden natuurlijk. Vleestomaten plukken, sorteren. Ja, noem maar op. En van allerlei klusjes, blad plukken. Vliegen wegjagen. Wat hebben we al niet gedaan? Hebben we daar geweldige tijd gehad. En werd ook nog goed betaald ook. Dus ik had daar wel een leuke tijd. En ik kon er leuke plaatjes voor kopen. Het kostte toen nog iets van 3,50 gulden of zo. Een singeltje. Ja, daar komen ze aan door de ruimteschepen. Galaxy. Prachtig dit, geweldig, kippenvel. Het heet War. Amerikaanse funkband. Dat wil je nog meer, hier op Radio Emmeloord.

Helaas afgebrand, jaren later. Dus het bestaat niet meer. Maar het was een mooie discotheek toen. Goed geluid, dansvloertje. Achterin kon je rustig met elkaar praten met een kampvuurtje, een vuurtje erin. Open vuurtje, geweldig was dat. Mooie tijd. En dit was dus Galaxy. En wow, echt een plaat die daar gedraaid werd. De herinneringen aan die mooie tijd. Ja, het is weer 8:30, tijd voor een instrumentale plaat. En ik vind deze ook wel weer lekker. Het klinkt zo lekker deze, hè. The Mother, Father and Sister Brother Band. It's a family affair. Tijd voor Bert van Leeuwen om erachteraan te gaan. Met zijn limo. Stond drie weken in de tipraad deze plaat. Meer dan 30 studiomuzikanten van de Sigma Sound Studios in Philadelphia.

0: wat een lekkere productie is dit weer, hè? Ja, de studiomuzikanten van die Sigma Sound Studios, die speelden een belangrijke rol in de overgang van de soul naar de disco in de jaren 70. Het is ook wel heel goed geproduceerd, hoor. Prachtig dit. Maar is dat of instrument met je links op je oorschap worden? Wat is dat van ding? Ik denk een synthesizer of zo. Prachtig. Goed, dat was de instrumentale plaat. Family Affair.
1: Plaatjes bunkeren met Gert Meppelink.
0: Gary Reverdy. And City to City.

mooi nummer dit ook weer. Kippenvel van. Wat geweldig. Lekkere lage stem erin natuurlijk. See You Company, Devil's Gun natuurlijk. Geschreven door Barry Green. En kennen we hem als Barry Blue. Heeft ook een paar hitjes in de top 40 gehad. Devil's Gun was een hit uit 1977. En wat lekker toch, hè. Dit is er ook eentje, 1969. Come Back and Shake.

zo'n vergeten plaat. Clodagh Rodgers. And come back and save me. Ja, schud me maar flink door elkaar heen. Want het was een drama vanmiddag. Ik wist niet wat een wol in mijn hoofd. Ik weet niet wat het was. Ik was zo duf als wat. Dus ik heb voor de uitzending een bakje koffie gedronken. En dat helpt wel hoor. Echt wel. Gaat natuurlijk lekker door hier op Radio Emmeloord. The Continental Uptight Band. Please sing a song for us. Oh.

Ja, uit Utrecht, Jan. Beste mensen uit Utrecht. Ja, ja, ja, echt wel. Ze noemden ze eerst de nieuwe volk Troubadours. Maar ze hebben de naam veranderd naar Continental Uptight Band. Wat internationaal en met een hele grote hit. Please sing a song for us. En je was Steve Miller. Rock Me. 76. Komt echt van alles voorbij vanavond. Hè? Prachtig, leuk man.

Ja, de Welse groep Amen Corner. In Cardiff, opgericht door onder andere Andy Fairwater Low. En dat was Amen Corner dus inderdaad met Hello Susie. Ja, het is Saved by the Bell, zeg ik altijd maar weer. De laatste plaat van voor de vakantie. En graag zie ik jullie weer terug natuurlijk.

Ja, er zit het er weer op. Ik ga even genieten van mijn drie weken geen radio even. Dus niet live. Op de achtergrond natuurlijk nog wel wat. En graag weer terug op woensdag 16 september. Hier op Radio Emmeloord. Om 7 uur ben ik weer bij je. En tot die tijd kan je de uitzendingen terugluisteren op hier dus. Even maar even googlen dan. Dan staan alle uitzendingen om terug te luisteren. Van vorig jaar en dit jaar. En ik wens jullie allemaal een hele fijne tijd nog. Tot over 3 weken. Blijf gezond, hou je haaks. En adios amor. Hoi hoi.

0: Het is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. Rusland is begonnen met het importeren van brandstof. Dat meldt vicepremier Alexander Novak. Door Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen is de brandstofproductie gedaald en dreigt een tekort. Rusland exporteert normaal gesproken meer dan het importeert. De regering verwacht dat de import tijdelijk is, omdat raffinaderijen binnenkort weer zouden gaan produceren. De gemeente Den Bosch wil kunnen ingrijpen als er onrust ontstaat rond de geplande asielopvang in Engelen. In een voorlopig leefbaarheidsplan staat dat de gemeente in het ergste geval dwangsommen wil kunnen opleggen aan het COA. Ook zouden bij aanhoudende problemen de voorwaarden van de vergunning kunnen worden aangepast. Bij een verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio zijn 3 Nederlanders omgekomen. De slachtoffers waren tussen de 44 en 55 jaar oud. Een busje botste op een kruising met een vrachtwagen. 4 andere Nederlanders raakten gewond, onder wie de bestuurder. Het ongeluk gebeurde gisterenmiddag, lokale tijd. Honderden boeren hebben zich vanmiddag verzameld bij het provinciehuis in Assen. Met honderden tractoren trokken ze eerder in 3 kolonnes langs de 12 gemeentehuizen in Drenthe. Ze vragen om steun tegen de stikstofplannen van landbouwminister Van Essen. De boeren werden ontvangen door commissaris van de Koning Agnes Mulder en gedeputeerde Henk Emmens. Het weer dan. Vanavond kan het weer flink gaan regenen. Soms zit daar ook onweer bij, met name in het noorden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. En het kwik daalt vannacht naar zo'n 14 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: is 10:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Door droogte en geopolitieke spanningen lopen de wachttijden bij het Panamakanaal sterk op. Half augustus lagen ruim 100 vrachtschepen voor anker. Dagelijks mogen er maar 34 passeren. Voorrangslots worden geveild voor gemiddeld $2,5 miljoen... waarbij een recordbedrag van $4,6 miljoen werd betaald voor één lege olietanker. De 53-jarige Nederlander Danny K. is in Oostenrijk veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf wegens miljoenenfraude. Zijn advocaat bestrijdt dit oordeel en noemt het een politiek proces. Dat K. in een Bentley reed bewijst volgens de raadsman geen fraude. K. verzet zich tegen de veroordeling. Het Israëlische leger start strafrechtelijk onderzoeken naar 2 zaken... de dood van de 5-jarige Hind Rajab en naar 6 familieleden in januari 2024... en de dood van 15 Palestijnse reddingswerkers bij Rafah in maart 2025. 3 andere dodelijke aanvallen op hulpverleners worden niet strafrechtelijk onderzocht. En China heeft JD.com opgeroepen niet mee te werken aan een EU-onderzoek naar de geplande overname van Mediamarkt en Saturn voor €2,2 miljard. Beijing noemt het onderzoek ongeoorloofd en stelt dat de Europese Commissie haar bevoegdheden overtreedt. Brussel onderzoekt of JD.com Chinese staatssteun ontving, waardoor het biedingsproces werd verstoord. En dan tot slot het weer. Vanavond valt in Limburg flink wat neerslag, terwijl in het rest van het land geleidelijk aan droger wordt. Af en toe ruimte voor de zon. De wind zwakt langzaam af en de temperatuur schommelt rond de 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De politie heeft beeldmateriaal vrijgegeven van een verdachte man na de dood van een vrouw in woonzorgcentrum Het Landleven aan de Groene Velden in Lelystad. Een locatie voor mensen met dementie. Het lichaam werd zaterdagavond al gevonden. De politie kent de identiteit van de man en deelde ook een foto van zijn witte elektrische fiets met zwarte fietstassen. De familie van de vorig jaar vermoorde 17-jarige Lisa uit Abcoude heeft voor het eerst van zich laten horen via een programmagids van de jaarlijkse feestweek. Ze bedanken dorpsgenoten voor liefde, steun en respect voor hun privacy. De feestweek begint komende dinsdag en wordt na meer dan 100 jaar weer volledig gehouden. Drie Nederlanders zijn dinsdagmiddag omgekomen in Fredericktown, Ohio, nadat hun busje werd geraakt door een vrachtwagen. De bestuurder stopte niet bij een stopbord. Vier andere inzittenden raakten gewond en belanden in het ziekenhuis. Buitenlandse Zaken bevestigt het ongeval en meldt bijstand vanuit de consulaten Cincinnati en Chicago. Door droogte en geopolitieke spanningen lopen de wachttijden bij het Panamakanaal sterk op. Half augustus lagen ruim 100 vrachtschepen voor anker. Dagelijks mogen er maar 34 passeren. Voorrangslots worden geveild voor gemiddeld $2,5 miljoen, waarbij een recordbedrag van $4,6 miljoen werd betaald voor één lege olietanker. En dan tot slot het weer. Vanavond valt in Limburg flink wat neerslag, terwijl in het rest van het land geleidelijk aan droger wordt. Af en toe ruimte voor de zon. De wind zwakt langzaam af en de temperatuur schommelt rond de 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: trouwgids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het boerenprotest langs alle 12 gemeentes in Drenthe leverde boeren gisteren niet op waar ze op hadden gehoopt. Geen enkele gemeente wil de boze brief tegen het stikstofbeleid ondertekenen, omdat ze daar niet over gaan. Het protest duurde van 9 tot 5:30. De burgemeester van Tinaarlo bijvoorbeeld toonde begrip, maar tekende niet. De politie heeft beeldmateriaal vrijgegeven van een verdachte man na de dood van een vrouw in woonzorgcentrum Het Landleven aan de Groene Velden in Lelystad, een locatie voor mensen met dementie. Het lichaam werd zaterdagavond al gevonden. De politie kent de identiteit van de man en deelde ook een foto van zijn witte elektrische fiets met zwarte fietstassen. De familie van de vorig jaar vermoorde 17-jarige Lisa uit Abcoude heeft voor het eerst van zich laten horen via een programmagids van de jaarlijkse feestweek. Ze bedanken dorpsgenoten voor liefde, steun en respect voor hun privacy. De feestweek begint komende dinsdag en wordt na meer dan 100 jaar weer volledig gehouden. Drie Nederlanders zijn dinsdagmiddag omgekomen in Fredericktown, Ohio, nadat hun busje werd geraakt door een vrachtwagen. De bestuurder stopte niet bij een stopbord. Vier andere inzittenden raakten gewond en belanden in het ziekenhuis. Buitenlandse Zaken bevestigt het ongeval en meldt bijstand vanuit de consulaten Cincinnati en Chicago. Het weer tot slot. Vannacht trekken nieuwe buien het land binnen die lokaal fel kunnen zijn en vergezeld gaan van onweer. Dit weertype betreft met name de noordelijke helft. De minimumtemperatuur varieert tussen de 14 en 16 graden, terwijl het aan de kust warmer blijft. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het boerenprotest langs alle 12 gemeentes in Drenthe leverde boeren gisteren niet op waar ze op hadden gehoopt. Geen enkele gemeente wil de boze brief tegen het stikstofbeleid ondertekenen, omdat ze daar niet over gaan. Het protest duurde van 9 tot 5:30. De burgemeester van Tinaarlo bijvoorbeeld toonde begrip, maar tekende niet. De politie heeft beeldmateriaal vrijgegeven van een verdachte man na de dood van een vrouw in woonzorgcentrum Het Landleven aan de Groene Velden in Lelystad, een locatie voor mensen met dementie. Het lichaam werd zaterdagavond al gevonden. De politie kent de identiteit van de man en deelde ook een foto van zijn witte elektrische fiets met zwarte fietstassen. De familie van de vorig jaar vermoorde 17-jarige Lisa uit Abcoude heeft voor het eerst van zich laten horen via een programmagids van de jaarlijkse feestweek. Ze bedanken dorpsgenoten voor liefde, steun en respect voor hun privacy. De feestweek begint komende dinsdag en wordt na meer dan 100 jaar weer volledig gehouden. Drie Nederlanders zijn dinsdagmiddag omgekomen in Fredericktown, Ohio, nadat hun busje werd geraakt door een vrachtwagen. De bestuurder stopte niet bij een stopbord. Vier andere inzittenden raakten gewond en belanden in het ziekenhuis. Buitenlandse Zaken bevestigt het ongeval en meldt bijstand vanuit de consulaten Cincinnati en Chicago. Het weer tot slot. Vannacht trekken nieuwe buien het land binnen die lokaal fel kunnen zijn en vergezeld gaan van onweer. Dit weertype betreft met name de noordelijke helft. De minimumtemperatuur varieert tussen de 14 en 16 graden, terwijl het aan de kust warmer blijft. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: trouwgids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het boerenprotest langs alle 12 gemeentes in Drenthe leverde boeren gisteren niet op waar ze op hadden gehoopt. Geen enkele gemeente wil de boze brief tegen het stikstofbeleid ondertekenen, omdat ze daar niet over gaan. Het protest duurde van 9 tot 5:30. De burgemeester van Tinaarlo bijvoorbeeld toonde begrip, maar tekende niet. De politie heeft